Milima inang'oka, watu wanakimbia, bandari zitamezwa, bandari zitamezwa, bandari zitamezwa. Rafiki yangu ni kwambie,